0: Radio 10. Dance Fever. Die waanzinnige Trip Through Decades mix van René van Schoot. Een orgasme voor je oren, echt waar, vanaf 11 uur.
1: Ah, today seems different. It feels like we're going to have a quiet, uneventful, peaceful day.